dat toch niks voor dus is na momentaan. Maar als het een best soffen bist, lass mich doch in Ruhe mit der Havanerei. Am besten ist, wenn's schlaf